op naar de toekomst. En naar je vrouw. Ik haf die van goed. In mijn hart te sletten.